0: Influenza naman 98.0
1: Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Z